0: coördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
9: Radio
10: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
11: Ja, ook in Venezuela wordt een hoop protestzangen, songs gemaakt. En dit was er eentje van. Nou, als je net ingetuned hebt, het ging wat fout met de 2 minuten. Je luistert naar Caribisch Carousel, ik ben Marion Del Prado. En de volgende is Bachata aan Fukuoka. Had je ooit gedacht dat wij jaren geleden, toen we tegen kernenergie waren, allemaal acties gevoerd hebben, dat dat nu weer een vrij essentieel energieproduct wordt?

Ja, Fukuoka is een grote stad in Japan. En waar ik op doelde was eigenlijk Fukushima, waar in 2011 die grote, door die aardbeving, die tsunami, die kernreactoren in de fik vlogen. En nou, ze zijn daarna gewoon rustig weer verder gegaan met kerncentrales. Alleen de focus ligt nu meer op strengere veiligheidseisen om het herhaling te voorkomen. Nou, ik denk dat de hele wereld weer aan kernenergie aan denken is, want ik hoef er verder niks over te vertellen. Maar energie en het onafhankelijk zijn van allerlei landen, dat is denk ik wel een groot ding. De volgende. Hilbrits, Joods, Israëli's, maar dan vanuit liefde. Rotem Kohem, samen met December Buena. Bueno.

Ja, ja, de puinhoop in het Midden-Oosten waarvan ik niet geloof dat die opgelost wordt. Want dat heeft verder niks meer met energie en zo te maken. Het heeft gewoon met politiek te maken. Maar goed, ik hoop dat de energiezaken een beetje op de rit komen. En we gaan het zien. Je kan natuurlijk over Netanyahu kan je gewoon een hoop zeggen. En over Israëls rol op het ogenblik in de wereld. Maar wat de Joden hebben meegemaakt in het verleden, ook hier in Nederland, dat is natuurlijk niet voor de poes. Oké, dat was het.

Haiti met Compa. En ik zei laatst tegen iemand, dat kan je herkennen aan dat jengelende gitaar. De volgende is eentje die ook op vele herdenkingen wordt gedraaid. Het is een nummer waar heel veel mensen veel emoties bij hebben. Het is een mooi nummer van Leonie Torres. Toda una vida.

Ja, iedereen danst hierop. Dat is een mooi nummer. Het gaat over liefde. En is van Leonie Torres. En die ga ik 18 oktober in Malaga lekker live zien. Eventjes weer een beetje energie. Monte tiene Carabato.

En toen was hij alweer afgelopen. Zo'n garabato is een ijzerding weer, een tuingereedschap waar ze dan iets mee doen. Het is een kapmes of zo. En het is verbonden met de religieuze traditie van Palo Mayombe en de Orisha Elegua. Mooi nummer, de volgende, Sompati. Zijn fans van, die zitten te luisteren, dat weet ik. Kwetsbaarheid.

softe versie die ik kon vinden. Hij is veel gecoverd. Ook in Latin muziek. En wat wou ik zeggen? En het is natuurlijk een woord, kwetsbaarheid. Nou, daar hebben wij als mensheid hebben daar een hoop problemen mee. Dat is in verschillende volkeren is dat al een probleem. En als je, dus ik bedoel in de aard van het volk, maar ook het woord zelf en het gedrag wat erbij hoort. Vragen jullie dat, kwetsbaarheid? Oké, de volgende wordt een nummer van Leonie Torres, wat hij samen zingt met, hij heeft het zelf gemaakt, dus niet Pablo Milanes, die wel met, samen met hem zingt. Je luistert naar Caribisch Carousel en dit is Radio Zonnebreugel. Als je dat nog niet wist...

Ja, zoals ik al zei, vanavond een beetje wat langzamere muziek in het kader van de herdenking 4 mei. En een beetje ook in het kader van 1 mei. Dat is de Dag van de Arbeid. En dan hebben we natuurlijk morgen 5 mei en dat is Bevrijdingsdag. Dit nummer, Ki Humanidad. Ja, de naam zegt het zelf al. Luister maar naar de tekst, want ik denk dat je wel een aantal woorden ervan herkent. Ook als je niet Spaans.

fuente del mundo, corazón del universo.

0: ¿Hasta dónde, caballero?
1: Ja, en humanidad betekent eigenlijk zoiets als mensheid. En in dit geval bedoelde ik ook daarmee dat het de mensheid in zijn algemeenheid. Het kan verschillend vertaald worden. De verzamelnaam voor alle mensen op de aarde bijvoorbeeld. Maar ook de eigenschap om medelievend empathie of welwillendheid te tonen. En in dit geval vraagt hij zich af waar de mensheid hem naar gaat brengen. En daar noemt hij dan, zingt hij een aantal voorbeelden van. De volgende is voor de fans. En dan is het alweer kort voor negen. In het laatste kwartiertje van Caribisch Carousel bij Radio Zon en Breugel.

een zeer beroemd nummer en favoriet van vele luisteraars. We zijn er bijna. Het is nog 10 minuutjes. 45, 15 minuten, maar goed. Het gaat altijd heel snel. Ook nog eentje van Eliades.

Hij is weer in Nederland binnenkort. En dat wordt het Zuiderpark. Nee, in Amsterdam. Amsterdams Park. Het is een live concert ook buiten. Best wel een beetje dure kaarten, vind ik. Oké, 10 minuutjes. Nog even lekker naar de Kizomba. En dan wens ik jullie een hele fijne week toe. Ik ga vast afscheid nemen. Volgende week een vooropgenomen programma en de week daarna ook. En dan ben ik weer terug. Vol energie en vol zon en vol heel veel liefde.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig? Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
0: SNB
9: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt GRIP komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle GRIP-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagmiddag 9 mei speelt de Lichtstad Brass van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Lichtstad Brass verzorgt deze middag weer met een mooi muzikaal programma met veel variatie in stijlen. Het orkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. Een gezellige middag is weer gewaarborgd op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Je bent van harte welkom.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijk van Abbe is een middag op 11 mei van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijk van Abbe Museum is dat het niet alleen leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft op zijn of haar mantelverzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over de tickets, kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Onomatopee in Eindhoven is de duo-expositie Can I Hug All These Flowers te zien van kunstenaars Alaa Yousinis en Ali Eyal. In de tentoonstelling onderzoeken zij hoe geschiedenis, herinneringen en persoonlijke verhalen met elkaar verweven zijn. Ook wordt gekeken naar de invloed van politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en hoe kunst nieuwe vormen van verbondenheid kan laten zien. De expositie is gratis te bezoeken tot en met 10 mei bij Onomatopee aan de Lucas Gasselstraat in Eindhoven. Elke vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.
14: Hi there. Welcome to Disco Land. Right on.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Gerwense dorpsmuzikanten spelen op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon. De Gerwense dorpsmuzikanten bestaan inmiddels meer dan 40 jaar en komen hoofdzakelijk uit Gerwen en Nuenen. Het repertoire is een goede mix van beat, polka, wals en evergreens. Wat dus ook te horen zal zijn op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Say ya!

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment

0: te ondernemen.
1: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het Hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het Hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie een kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot half 4 van harte welkom bij het Legolab van de Lefgroep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego-blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als het nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en daarna ga je aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit van de Lefgroep is verplicht.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïben zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonenbreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 14 mei is er het creatief atelier voor senioren in de boerderij in Zonnebreugel. Van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags kun je gezellig creatief aan de slag en tegelijk je buren beter leren kennen. Er zijn allerlei materialen aanwezig, maar je mag ook je eigen spullen meenemen. Er is altijd iemand om je op weg te helpen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig en je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zon en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimopreis.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB.

hele leuke pad om het programma mee te starten. Oh, Jean. Zo, een hele goede morgen. Ik ben er weer. De komende 2 uur kan je luisteren naar het programma Goedemorgen met Peter. Ja, dat ben ik. En wat gaan we doen? Heel veel in ieder geval. Dus gewoon lekker blijven luisteren.

En dat was er een van Olivia Newton-John. Ja, en dat natuurlijk ook met John Travolta. Laten we die beste man ook niet vergeten. Ja, ja, ja, ja. Nick en Simon.

En voor de verandering draaien ze een keer de uitvoering van Oscar Harris en Debbie. Ja, een gouden ouwe, letterlijk en figuurlijk. Tonight.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak.

dat was toen een hele grote hit van Ramses Shaffy. Laat me. Ja, voor de liefhebbers van country music, zet hem maar door. Ik heb er eentje voor je.

als je deze plaat hoort, dan heb je zin in vakantie, hè? Dan heb je gewoon zin om je koffer in te pakken en wegwezen. Ja.

en al die plaatjes die jij maakt. Ze klinken allemaal even gezellig, vind je niet? En dat zo'n beetje met een zomerstintje erin. Dat kan allemaal. Robbie Williams, voor de liefhebbers onder ons.

En ik bel je vanavond. Ja, ja, Susan en Freek. Even kijken, luisteraars. Volgens mij kijk je thuis ook wel eens naar een YouTube-filmpje, hè? En dan kom je heel vaak zo'n melodietje tegen, wat maar terug blijft komen. Die ze dan gebruiken voor zo'n filmpje, weet je wel. Dat kan zo irritant zijn soms. Maar er zit er één tussen, bij mijn eigen dag, die blijft in je oog zitten. Echt. Ik kijk wel eens naar die filmpjes van honden, weet je wel. Hoe ze honden ridden en dat soort dingen allemaal. En dan krijgen ze een leuk nummertje eronder van Connie Francis. Pretty little baby. Oh. Ja. Yeah. Ik dacht bij mezelf, weet je wat? Ik ga hem gewoon een keer draaien. Maak het uit. Doe het gewoon.

Dan gaan we ouwe van Connie Francis. Op dit moment een hele grote hit bij YouTube. Ja. Paul Simon. Ben je net aan het luisteren? Kom maar bij. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. 2 uur lang. Leuke muziek speciaal voor jou.

In 1975 was het een hele grote hit. Ja, je kent hem wel, hè? Bob Marley en de Wailers, No Woman, No Cry.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
12: en het laatste nieuws.
0: Radio
12: SNB
0: 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
12: SNB.
13: Hallo, daar zijn we weer.

Zo, van harte welkom. Daar zijn we weer. Tweede uur is alweer gestart. Ja, oftewel, het laatste uur alweer. Maar ik heb heel hoop muziek voor je. Echt heel veel, heel veel. En nog gezellig ook. Dit is er een van Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Glen Campbell. Ja, Pavarotti, daar zou je vast wel van gehoord hebben. En die heeft een heel hoop vrienden. Die heeft die allemaal bij elkaar gebracht in de studio. En dit kwam eruit. Maar we draaien voor jou de live-opname. Niet de studio-opname. Publiek krijg je erbij cadeau.

0: Grazie, mille grazie ancora.
1: De unieke Feel Good Classics. Je hoort ze hier en alleen maar hier.

Ik nam je mee naar het jaar 1976. Vicky Sue Robinson. En dat was dan zo lekker discoetje voor de liefhebbers. Ja.

En ben je net aan het luisteren? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Ja, je kan nog even meeluisteren hoor. We hebben nog, eens even kijken, 33 minuten te gaan.

In 1983 een hele grote hit van Tracy Ullman. Break Away. Ja, en wat krijgen we nu eigenlijk? Rob de Nijs. Het werd zomer.

En toen was het zomer. Rot en ijs. Ja, ja, en we gaan even terug in de tijd met een hele gouden oude Otis Redding. My Girl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daarna verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Dus goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Voor Patrick van Beek en die miljoenen fans van Michael Jackson die er nog steeds zijn in deze wereld. Jackson mix. Patrick van Beek was een van onze fantastische line jockeys die we in Hollywood hebben gehad en hij was afgelopen week jarig. Hier kun je wel garen bij spinnen, bij de spinners.

De Detroit Spinners, oftewel de Spinners. Het is alle twee hetzelfde. Working my way back to you, babe. En die was voor Patrick Verbeek een van onze light DJ's. En nu gaan we de grootste carnavalshit draaien uit 1978 in de Hollywood. En het is helemaal geen carnavalsplaat.

fantastisch mooie Hollywood Carnival gaat terugkomen in de club volgend jaar. En dan gaan we deze ook draaien. Zeker. Dan moet ik jullie allemaal meezingen. Net als in 78.

Heerlijk plaatje, LP, zondagmorgen. Deze Winston Groovy uit 1985. En Night Shift, we blijven even in hetzelfde jaar hangen. Mr. L. Giro en Chuck Attack. Day? Day? Welke day? Zondag? Day by day!

goed door, meubelen uit Heiteren. En voor haar kun je, zelfs als ze nog slaapt, deze plaat draaien. Daar wordt ze gewoon wakker van. Ja, toch? El Giro. Met Shack Attack. Ze was afgelopen week jarig op 7 mei, sorry. Corrie en Rod. Aangevraagd door man Benny. Hier is Wham en Young Guns, go for it!

0: I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair. Who really cares?
1: Opgenomen in Londen, het London Palladium. In het jaartal 1977. Marvin Gaye and What's Going On? Het uurtje loopt bijna weer ten einde. Het is weer voorbij gevlogen. Als een bliksemflits. De Brooklyn Bronx.

the BBQ. Brooklyn, Bronx, Queens Band. En als je het goed doet, dan moet je het heel goed doen. Dan doe je dit altijd on the beat.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jongeman kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SMB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio
5: SMB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: wat je kan.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars, hij binnen buitenland en hoog in de hemel. We hebben weer vreselijk veel zin in!

gaat een hele goede band uit België optreden. En de rest van de middag wordt omgevuld door

En dan gaan we zo meteen het blad draaien voor het personeel van de ijsfabriek van Ferrari. Dan maken ze dat heerlijke ijs voor al die Toscana-winkels. En dat zijn er nogal wat hoor, in de regio hier.

We gaan zo meteen beginnen met twee platen. Twee platen van Prince. En dan kun jij zeker vast zelf invullen wat voor jou het mooiste meisje van de wereld is.

En blijf het lekkerste ijs van de wereld maken daar in de Ferrari IJsfabriek. Op deze vroege zondagmorgen zijn ze daar al druk in de weer. Wij gaan ze natuurlijk muzikaal ondersteunen met de mooiste platen uit de hitverleden van de Chivago en Hollywood. The Jacksons.

Dan heb ik er een toen tijd van de platenmaatschappij opgestuurd in 1978. Deze 12 inch. We gaan naar 1982. Het nummer werd geschreven door Eddie Grant. Hier is Rockers The Revenge.

The Tribute Bandus. In de club. Zondagmiddag 31 mei. En dan ben jij er zeker bij. 31 mei ben je er zeker bij. Het is zo'n ouderwetse zondagmiddag, maar dan wel voor ons die een beetje ouder zijn. Uit de Chivago. 1977. Gary Lucas. You gotta keep on smiling. Hadden we eigenlijk moeten draaien voor Coolblue, hè?

Ja, dat hakt er wel uit. Hè? Somebody else's guy was dat. En nu is het alweer, ik kijk even op de klok, de laatste. Hoogstwaarschijnlijk.

Ik houd van muziek. Dat zijn de gezongen woorden van de OJ's. I love music.

Hey. Ik wens je nog een mooie zondag toe, gast. Pas goed op jezelf, blijf gezond. De volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, is er weer Hollywood Swinging. Ik zeg, houdoe.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al twee LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

0: tot jouw microfoon het nog?
1: Ja.
0: Dat is al zo lang geleden.
1: Dat is al even geleden.
0: Ja, dat is een hele tijd geleden, ja. Maar goed, hij is er weer bij. Een hele mooie middag. Dit is de S&B Classics met Tim deze keer erbij. Ja. En Hans natuurlijk. Emergency paging Dr. B. En we begonnen met Situation van Yatzu. En dat zette meteen de toon, want we hebben alleen maar lekkere toppers. Bijna alles uit de 80's. Twee even uit mijn hoofd uit de 70's. En we sluiten als het goed is af met eentje uit de 90's zelfs. En dit is het Miami Sound Machine en Dr. Beat uit 1984.

0: Ja, 1975 begonnen als de Miami Latin Boys. En later de Miami Sound Machine. Een Dr. Beat uit 1984. En we gaan door naar 1985. De Pointer Sisters. De Domino's. Domino's, denk ik. Domino's. Vorige week ook al, voor twee weken terug. De Dominees Dochters.
1: Ja.
0: Maar zo zagen ze er niet uit op het podium. Uit 1985. I'm so excited.

0: zitten de laatste twee speelrondes van de Eredivisie.
1: Ja.
0: Nou, voor ons is het niet meer zo heel spannend, hè? Want ja,
1: nee, het is inmiddels wel.
0: We zijn kampioen. Maar wat gaat er bij Ajax gebeuren, denk je?
1: Ik hoop dat ze naar de play-offs moeten.
0: Ja, van de
1: Conference League.
0: Conference League, ja. Nou ja, goed, dan zal wel een leuke zijn. The Pointer Sisters, I'm So Excited uit 1985. We blijven, ik hoef het eigenlijk niet te zeggen, blijven gewoon lekker de ethisch voorlopig nog even. We hebben nog een paar nummers.
1: Genoeg?
0: Ja, ik heb nog wel drie nummertjes met een 12-inch logootje erachter.
1: Dat een lange zit.
0: Ja, een lange zit. Dat valt wel mee. Het zijn lekkere nummers. Dit is nog gewoon een 7-inch, ofwel een singeltje, van Taylor Dane uit 1988. Tell It To My Heart.

0: Taylor Dane, Tell It To My Heart uit 1988. Ja, we gaan even naar een van mijn favoriete artiesten. En dan, de elektronische muziek is door hem in de disco gekomen. En dan weet iedereen waar ik het over heb. Dan heb ik het over Patrick Coley. Helaas in 1982 al overleden.
1: Aan de gevolgen van?
0: AIDS. Een heel groot deel van zijn succes heeft hij niet mee kunnen maken. Want heel veel van zijn hits kwamen pas in 82 en iets daarna uit. Eén daarvan was deze. Of is deze. Right on Target. Featuring Paul Parker. En die is natuurlijk uit 1982.

0: Dit is Radio SMB. De zender voor Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl.
1: Je luistert
0: naar Radio SMB.
2: Ja, deze ken ik. Ik wou onze camera dus ondersteboven draaien, maar dat ging helaas niet.
3: Oh.
2: Want het is Upside Down van Diana Ross uit 1990.

0: Was zij nou de Queen of Pop? Volgens mij wel, hè?
1: Dat zou kunnen. Ik leefde toen in die tijd niet.
0: Donna Summer was de Queen of Disco. En volgens mij was zij de Queen of Pop. Maar als ze dat niet is, nou, voor mij is het wel. Die ene of die twee uit de 70s. Dit is er één van. En dat is ook meteen een 12 inch. De Gloria Gaynor. I never can say goodbye.

Ja, dat dit nummer al meer dan 50 jaar oud is. Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye. Ja, de volgende is van Rockwell. En wie is Rockwell? Rockwell is de zoon van de oprichter van Motown Label, Berry Gordy, junior wel te verstaan. En zijn halfzus was destijds getrouwd met Jermaine Jackson toen dit nummer gemaakt werd. En daarom zingen Michael en Jermaine in de achtergrond mee op dit nummer. Somebody's watching me.

0: Ja, Rockwell. Somebody's watching me. Ja, dat gevoel wordt alleen maar erger. En wel toevallig dat deze plaat in 1984 uitkomt met deze titel. Want we hadden natuurlijk zo'n boek 1984. Waar, dat ging daar helemaal over, hè, over de controlestaat. En dat is een beetje waar we nu een beetje naartoe lijken te gaan. Ja. Een lekker stukje jazz op deze zonnige zondagmiddag. Geniet ervan, want het eind van de dag is voorbij met de zon. En dan gaan we een weekje met heel veel regen tegemoet.
1: Nou, dat valt op zich wel mee. Het wordt echt met de dag minder.
0: Oké. Nou, valt weer mee, want straks zei je nog de elke dag regen.
1: Ja, allemaal s'nachts, hè.
0: Oh, allemaal s'nachts, oké. Ja. Dan slapen we over het algemeen toch. Een paar beroepen uitgezonderd. Genesee in Fly to High, 1980.

Ja, Genesee in een Fly to High uit 1980. Een lekker stukje jazz. Casey and the Sunshine Band. Dat was nog in de tijd dat Harry Wayne Casey, de leadzanger, een hele magere boonstaak was. Maar dat is wel veranderd in de loop der jaren. Daar is de welvaart ook hard toegeslagen. Want zo skinny is hij niet meer helaas.

0: Ja, toch jammer dat jullie het hele uitgaan van vroeger gemist hebben.
1: Ja, helaas.
0: Want dit waren echt hele favoriete platen. Want hier kon je lekker op schuifelen.
1: Schuifelen.
0: Ja, zwemmen noemden ze het ook wel vroeger. En dat was dan, stond je met een meisje heel strak tegen elkaar op de dansvloer rondjes te draaien.
1: Ja, er is dus geen dansvloer, dat is dus tegenwoordig.
0: Nee, dat is helemaal niet.
1: Maar ik weet, trouwens, dat weet ik helemaal niet, want ik kom daar dus nooit meer.
0: Nee, maar ik vind dat echt heel erg jammer. Dat is echt heel jammer.
1: Ja. Het is tegenwoordig alleen maar een Nederlandse kamperie.
0: Hey, deze draaien we voor onze grote vriend Pietje. The Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia, uit 1973.

0: Midnight Train to Georgia. Ja, dat kan wel bijna niet meer uit, hè? Een tongbrekertje. Gladys Knight and the Pips uit 1973. En ja, je kunt altijd een verzoekje indienen. Het prettigste is aan het begin van het programma, want dan kan ik nog kijken waar ik hem in kan passen. En hij moet natuurlijk al een beetje in de stijl van de uitzending passen, dus een lekkere 70s of 80s. En het liefst een disco classic, die hebben we het liefst in. We gaan naar het laatste stukje. Instrumentaal. 1991, Crockett's Team van Jan Hammer. Van die legendarische serie Miami Vice. We hebben nog maar een paar seconden, dus we moeten snel afscheid gaan nemen van jullie. Een hele fijne zondag, een hele mooie week. Volgende week zondag om 12 uur zijn we er weer en hebben een hele nieuwe playlist. Ben jij er volgende week zondag weer bij?
1: Daar ga ik nog even over nadenken.
0: Oké.
1: Nou, wellicht wel.
0: Oké. En waarschijnlijk binnenkort ga ik in ieder geval op zaterdagavond aan de gang met de Beats Club. Lekkere technomix voor de liefhebber. En op zaterdag SMB in de mix. Met een hele lekkere remix om 5 uur.
2: Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden... dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Zon en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
15: SNB
14: 107.5 FM.
15: En overal via radiosnb.nl.
14: Radio
15: SNB. Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

Dankjewel, Tina Turner. Dankjewel, zou ik. Dankjewel. Ja, ik weet niet wat het is, maar af en toe dan wil die mijn tafel niet wat ik wil. Zeer goede dag. Dit is weer de Bouwval. Twee uur lang gaan we weer terug. De geschiedenis in twee uurtjes. Gaan we kijken wat er gebeurd is door de jaren heen. Nou ja, we gaan één jaar centraal stellen. En wel het jaar dat de Berlijnse muur is gevallen. Het jaar dat Nederland commerciële tv krijgt. En ook het jaar van de SLM-ramp. Ja. Het jaar dat de Russen weggingen uit Afghanistan en de Game Boy die kwam uit. En samen met de Game Boy kwam ook een ander aantal van die spelletjes uit. Onder andere Sims City. Dat was een van de populaire spellen die dit jaar gespeeld werden. George W. Bush, dat is de nieuwe president van Amerika. En we hebben de scheepsramp, de Maassluis. Ja. Wat hebben we nog meer eigenlijk voor je? Studentenopstanden in China. En nu hebben we nog een bijzonder mooi top 10 lijstje. Van, wat zal ik pakken? De commerciële lijst. Dat was ik die even pakken. De commerciële lijst, de top 10 uit dit jaar. Op 10 stond daar toen Doelouk van Roxette. René Froger en het goede doel met alles kan een mens gelukkig maken stond op nummer 9. En 8 was voor If Only I Could, Sydney Youngblood. Dan op nummer 7, Back to Life, However You Do You Want Me. Soul to Soul was dat. En The Buffalo Stance van Nene Cherry op nummer 6. 5 was voor Tina Turner samen met David Bowie en Tonight. Dan op nummer 4, No More Boleros van de heer Gerard Joling. Ja, die had toen een van zijn eerste hits. En Girl, I'm Gonna Miss You, Milli Vanilli. Die stond op nummer 3 dit jaar in de commerciële lijst. 2 was voor de Lambada, Kaoma. En op nummer 1 in 1989, want daar gaan we het met je over hebben. De komende 2 uur is het, of zijn het moet ik eigenlijk zeggen, de Bengals met een liedje geschreven door Prince, The Eternal Flame. Nou.

1968, een van de fantastischste jaren die ik ken, zou gezegd. Ja, het was mijn geboortejaar, dus ik kan er eigenlijk niks verder over zeggen als een fantastisch jaar en een fantastische plaat van The Rascals. Good Lovin' hoorde je hier op Jaren.

Oké. Nog een keer dan, hè. Yes, I'm a man. Yes. Pacific Gas and Electric en Are You Ready? Ben je er helemaal klaar voor? In de 70 jaar was dat dan. En we hebben het met je over 1989. Op 15 april van 1989 worden 96 supporters van de Britse voetbalclub Liverpool in een overvol stadion in Hillsbury doodgedrukt. De halve finale van de Engelse FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest werd gespeeld in het stadion van Hillsbury. De thuisbasis van Sheffield Wednesday. Het stadion was uitverkocht, maar voor de poorten stonden nog zoveel duizenden Liverpool-supporters te dringen om binnen te komen. Dat uit angst voor rellen werden de poorten toen opengezet, waardoor er van achteruit een enorme druk ontstond op het overvolle vak, waarvan de voorste supporters dus doodgedrukt werden tegen de hekken van het stadion. En dat gebeurde er onder andere dus in 1989, ons basisjaar. En ook uit dat jaar komt deze plaat. Tears for Fears, samen met Aletta Adams en The Woman in Chains.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Bam-bam-bam, enzovoort enzovoort. The Proclaimers en I'm Gonna Be 5000 Miles was een hele grote hit hier in Nederland. Al een beetje vergeten hit, mag ik dan wel zeggen. Hey, dit is de bouwval. We hebben het met je over 1900. Nou, wat zal het zijn? 89, ja. En daar gaan we het straks nog verder met je over hebben. Maar eerst even Belinda Carlisle en Leave a Light On.

En we gaan het nog eens met je hebben over 1989. Op 15 februari 1989 komen ter een eind aan de Russische bezetting van Afghanistan. Vanaf 1978 vestigde zich een communistisch regime zich in Afghanistan onder leiding van Nurmohammad Charki. De verdeelde moslimgroepen in Afghanistan gingen vanaf dat moment samenwerken in verzetsgroepen om het communistische regime te verdrijven. Charki riep de hulp in van de Sovjet-Unie en op 27 december 1979 verschenen de eerste Russische tanks in de straten van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Waarna de Mujahideen, die gesteund werd door de Amerikaanse CIA, een guerrillaoorlog tegen de Russische leger is begonnen. Op 14 maart 1988 breekte Afghanistan de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Pakistan. Die zijn in Genève een akkoord overeengekomen voor de terug. Terugtrekking van de Sovjet-troepen. De terugtrekking werd overeenkomstig het akkoord op 15 februari 1989 afgerond. En in 1992 nam de Mujahideen volledig de macht over in Afghanistan en vestte een streng islamitisch bewind. Dat zou tot 1996 voortduurde. Dan 20 januari 1989 wordt de Republikein, George W. H. Bush beëdigd als president van de Verenigde Staten. Bush senior versloeg tijdens de presidentsverkiezingen in november 1988 zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis. En ik had het er in het begin van de uitzending al over. 1989 was het begin van SimCity. Het succesvolle computersimulatiespel SimCity, waarin de spelers zijn eigen stad kon ontwerpen, bouwen en besturen. Op de consumentenmarkt werd het gebracht in 1989. En tegenwoordig heb je een hele hoop van die dingen, zelfs online. En ik ben niet zo'n spelmagnaat, maar... Ik weet wel, dan moet je je gras bewerken en je groente bijhouden, want anders verdroogt het en dan heb je niks om te eten. En dan ga je zelf ook, kastje wel, zo gezegd, in het spelletje dan gelukkig en niet in...

Ola. Ola, ola, baby, of zoiets. The Real McCoy en Love and Devotion van een lange tijd geleden. Je luistert naar de bouwval, de enige echte. We duiken weer terug in de geschiedenis. En dit keer is het 1989 waar we je mee gaan verleiden. Maar we doen dat ook met andere plaatjes. Plaatjes uit, nou niet 1989, maar...

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgde dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur
12: De Bouwval. Met

uit 1989. I Am Into Folk. Hij maakte van die hele leuke plaatjes, onder andere dus ook deze. Wees welkom bij het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. Even kijken wat we voor je in de aanslag hebben. We hadden in het eerste uur dat we het lijstje, de commerciële lijst van de top 10 van de top 100 voorlazen. En we hebben nu de enige echte publieke lijst. En die ziet er toch weer heel anders uit dan die commerciële lijst die we in het eerste uur hadden. Als je het echt wil weten, moet je maar eens een keer opzoeken op internet en naast elkaar leggen. Dan zie je dat er duidelijk verschillen zijn. Op nummer 10 stond daar de Buffalo Stance van Nine Inch Nails. En de Simple Minds met The Ballad of the Streets was op nummer 9 daar geplaceerd. Gepasseerd. Nou, stond hij dus. Dan op nummer 8. Marina Rockero Garnata en Like a Prayer voor het onderstop daar op nummer 7. 6 was voor René Froger en het goede doel. En alles kan een mens gelukkig maken. En Eternal Flame van de Bengals. Die stond bij de andere op 1. Maar hier op nummer 5. Dan No More Boleros van Gerard Joling op nummer 4. En We Are Growing, de Chaka Zula Team Song van Marcus Sinigrana, stond op nummer 3. Zo'n tv-serie was dat op Veronica, dat weet ik nog wel. Girl, I'm Gonna Miss You. Milli Vanilli stond op nummer 2. En in 1989 op nummer 1 in het publieke lijstje, zo gezegd, was het Kaoma en de Lambada die we dat jaar met z'n allen met harten in de zomer aan het dansen waren. Want ja, dus de sensuele, seksuele dans, mag ik wel zeggen. Christa McCallum.

1970. Ik had het al over Ed en Willem Bever. En het Stoomlied was toen een hele grote hit in Nederland. Trouwens, ver daarbuiten volgens mij ook hoor. Ja, een wereldhit voor deze twee bevers. Uit het fabeltjesland Rijk. Meneer Uil was zwaaide daar de scepter. Tegenwoordig, ja, je moet ze maar eens even op internet opzoeken. Ed en Willem Bever. Dan kom je heus wel iets tegen. En dan kan je misschien wel eens kan je zien hoe deze heren eruit zien. Of niet. Ja, dat... Met Bianco en... Nou, dat zeg ik.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijk van Abbe is een middag op 11 mei van 14:30 tot 15:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijk van Abbe Museum is dat het niet alleen leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft op zijn of haar mantelverzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over de tickets, kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

De zomer is magisch. Ja, ik weet niet wat het is met dit soort platen, maar de mooiste zomerplaten komen eigenlijk zo'n beetje uit naar de zomer. Zo ook deze van Playa Hiti en The Summer is Magic. Het kwam uit in 1995, in augustus wel te verstaan. Dus ja, zo is dat meestal wel. Hè. Dan neem je die platen mee vanaf vakantieadressen en dan ga je ze in Nederland ook draaien. En dan wordt het hier in Nederland ook eigenlijk wel een hit, omdat je dan... Ja, mensen krijgen die denken van, hey, leuk plaatje, waar heb je dat vandaan? En dan gaan ze dat tegenwoordig downloaden, streamen en zo. Ja, downloaden is ook niet meer zo in, hè. Ze streamen, zal ik maar zeggen. En dan wordt het een hit zo in de nazomer. De zomerhit komt dus meestal in de nazomer.

Uit 1996, de Coco Jumbo zou gezegd. Even kijken, wat gebeurde er nog allemaal meer? 1989, want daar hebben we het met je over. Op 2 oktober 1989 start de zender RTL Veronique met commerciële tv-uitzendingen op de Nederlandse televisie. Het initiatief van de mediamagnaat Joop van den Ende om op per 1 november 1989 met een commerciële tv-zender genaamd TV10 te beginnen mislukt. Daarentegen, volgens de mediawetgeving van 1989, was commerciële televisie niet toegestaan in Nederland. Maar de wet liet wel toe dat buitenlandse commerciële zenders via de Nederlandse kabel konden worden doorgegeven, zou proberen Van den Ende en RTL Veronique via Luxemburgse vestigingen commerciële televisie op de Nederlandse buis te krijgen. Het commissariaat van de media beslist echter dat TV10 niet mocht worden doorgegeven, omdat TV10 een Nederlands bedrijf was dat zich in Luxemburg had gevestigd. RTL Veronique daarentegen had een belang in het Luxemburgse CLT gekocht en werd daardoor een partner van een buitenlandse commerciële onderneming. En via die constructie was het wel toegestaan om commerciële televisie in Nederlandse huiskamers te brengen. Joop van den Ende ging nog altijd datzelfde jaar een samenwerking aan met RTL Veronique, met als resultaat de zender die in 1990 werd omgedoopt tot RTL 4. Van den Ende, die een groot aantal bekende Nederlandse televisiesterren onder contract had produceerde met succesvolle programma's dat RTL 4 vol. En ja, je weet nu wat er van geworden is, zou ik maar zeggen, hè? Dan was er op 7 juli 1989 een crash van een toestel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM bij Zandrij, een klein dorpje in de buurt van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. De Douglas DC-8 Superjet met 62 mensen aan boord crashte tijdens een poging om bij mis te landen op Johan Adolf Pengel Airport in dus Suriname. Bij deze grootste vliegtuigramp uit de Surinaamse geschiedenis kwamen 187 mensen om het leven. 11 mensen overleefden de crash, zo gezegd. En dan als laatste nog eventjes de Game Boy, want die kwam in 1989 ook op de markt. De Japanse computerfirma Nintendo, die deze handheld spelcomputer, oftewel de Game Boy, met wisselbare ROM-cassettes op de markt bracht in Amerika om te beginnen. Die werd een heel groot succes. De Nintendo Game Boy die draaide op een 8-bits Z80 van de Amerikaanse microprocessorfabrikant Zilog. En werd ontworpen door de Nintendo-medewerker, nou komt ie, Gupei Jokio. Nou ja, het was een van de populairste spellen op dit Game Boy ding. Was natuurlijk Mario Land. We hadden beter baseball. En niet te vergeten, het Tetris spelletje. Dat komt ook van deze Game Boy afkomstig. Ja, zo leer je toch nog weer wat bij. De Game Boy had Tetris uitgevonden. Of was het nou net andersom?

populair waren. Volgens mij ergens in de 80-jaren. Begin 80-jaren. Laten we het daar even op bouwen. I'm in the mood for dancing, romancing. En dat de hele avond lang hier op je radio. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Ja, later is trouwens een van die dames opgestapt als zuster zijnde. Nou ja, en toen zijn ze met z'n vijven verder gegaan. Doet me denken aan een bekende Nederlandse damesgroep die ook met 6 dames begon. Toen 5 dames en heel veel succes heeft gescoord in het binnen- en het buitenland, zo gezegd. En nu even een rustpunt in het programma. Danny Vera en de Rollercoaster.

Ja, je herkent hem misschien meer van de tv-commercials. Want hij heeft op zo'n tv-kanaal, zo'n winkelkanaal, heel lang van die tv-commercials gehad. De heer Roger Whittaker en I Don't Believe in If Anymore. Een hele mooie plaat, mag ik wel zeggen. Even kijken, hoe laat is het? Oeh, we moeten opschieten. Het programma is alweer bijna voorbij, zeg. Daarom nu even een snel plaatje. We Didn't Start a Fire. Dit is Billy Joel.

Ooit gebruikt in Amerikaanse scholen om een beetje geschiedenisles te creëren. Want in dit plaatje daar somt de heer Billy Joel van allerlei gebeurtenissen in de geschiedenis op. En als je een beetje snel mee kan schrijven, dan heb je bijna een hele les aan geschiedenis achter de kiezer. Dus de geschiedenislesjes hebben we dus nu gehad. We hebben ook gekeken wat er allemaal gebeurd is in 1989. Ja. En ik zou zeggen, de volgende keer doen we nog een jaartje over. Veel plezier straks. Ik zie je gauw weer. En dit zijn de heren van Madness uit 1980. Een van die favoriete groepen van mij uit de 80e jaren. En dit is de Night Boat to Cairo. Ja, ik zat er dwars doorheen te praten toen ze het aan het schreeuwen waren. Dus sorry daarvoor. Hey, tot de volgende keer. Veel plezier en hou je haaks.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
14: Van harte welkom bij een uur vol met items en wetenswaardigheden.
15: The connection.
16: Starting now.

0: start van deze connectie was met Douwe Bob en daarvoor Tears for Fears.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties door middel van de muziek. Dat deden we eigenlijk gelijk door recente muziek van Douwe Bob dus. En je hoort gewoon de stem met hem meegroeien. Ja, hij wordt ouder en dus ook zijn stem. En dat klinkt meer volwassen en dat is een mooi geluid. Wij draaiden A Little Bit Stronger. En daarvoor Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears met Aletta Adams. Nummer is uit 1989. Nog net op de drempel van de jaren 80 dus. Alhoewel het wel al 90's klinkt. Het klinkt moderner, hè? Vind je ook niet? Het stond ook op het album The Seeds of Love. En ze noemen het Neo-Psychedelia Rock. Of ook wel pop-rock. Nummer scoorde hele hoge ogen in vele hitparades. En heeft ook veel awards gewonnen. Ja, awards moet ik dan zeggen. Wat hebben we nog meer voor je in deze connectie? We gaan twee keer muziek voor je draaien die gewoon lekker kan verstaan. Geen problemen met de tekst. We hebben twee classics voor je en op de helft van het programma gaan wij zoeken naar de connectie in de titels van de muziek. Aan het eind van het programma hebben we nog live muziek zoals de muziek echt beleeft. En ook gaan we nog oud en nieuw met je vieren.
1: Welkom. De connectie.

0: Fleming en Automatisch en The Best of My Love van The Emotions.
1: Connectie Music History.
0: Dikke nummer 1 hit geweest in Amerika vooral. En heb je het herkend, het was het achtergrondkoor van Earth, Wind & Fire. En dit nummer was eigenlijk van Earth, Wind & Fire. Alleen zongen de originele zangers niet mee. Maar het werd wel geschreven door Morris White en Ellie McKay. En die zaten ook in de begeleidingsband, net zoals vele andere leden. Dus zo was het toch een tikkeltje Earth, Wind & Fire. Toch leuk, lekker nummer om te horen. Uit 1977, uit de

0: bijzonder. De Motions, opgehouden te bestaan in 1970, komen nu ineens met nieuwe muziek. Het is wel een cover natuurlijk. John and Mary, By Them Too. Michel van Dijk en Rudy Bennett, de originele zanger van de Motions. En ik moet zeggen, ik vind het een heerlijk nummer om te draaien in de connectie. En het is tevens een connectie tussen muziekgeneraties.
1: Hoi, Jacqueline hier met een mooi lied. Dit keer een lied over levenslessen. In het lied wordt verteld, maak keuzes. Maak keuzes, kies wat goed voor jou is. En laat los wat niet goed voor jou is. En het lied vertelt het verhaal van een ontmoeting tussen een verteller en een wijze gokker in de trein, die zijn levensfilosofie deelt voordat hij sterft. Misschien weet iedereen nu wel welk lied het is. Het is heel bekend. Eén ding nog. Het lied is natuurlijk prachtig. In de echte wereld is het allemaal niet zo heel makkelijk. En is het maken van keuzes niet echt eenvoudig. Maar we kunnen wel genieten van een prachtig lied. Het is The Gambler van Kenny Rogers.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.

0: Dat was hem, de connectie tussen de muziektitels en tevens tussen muziekgeneraties. Want Feeling Good van Inga Roos komt gewoon uit 2026. En Feeling Good van Michael Bublé komt uit 2004. En wist je dat het nummer al veel ouder is? Het dateert uit 1965. Het werd geschreven voor de Broadway musical The Roar of the Grease Paint. The Smell of the Crowd. Het nummer wordt daar gezongen door Gilbert Price. Maar het is de versie van Nina Simone die het nummer beroemd maakt. En Michael deed dat dus nog eens over. Het nummer blijft de tand destijds op formidabele wijze doorstaan. En zo ook dit radioprogramma. Want we bestaan al 20 jaar. We maken al 20 jaar die connectie tussen muziekgeneraties. Wat leuk dat je erbij bent. Blijf dat vooral, want wij hebben straks nog muziek die je zonder omwegen gewoon kan verstaan. Van Tessa June met Achterbank. We hebben nog een lekkere dance classic voor je. We gaan oud en nieuw met je vieren. En live muziek. Want ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik bij een live optreden ben, dan beleef ik muziek meer en anders dan als ik Spotify op mijn oren heb of over speakers. Dus het is maar even dat je het weet. Wil je ons bereiken, dan kan dat ook altijd via de connectie @gmail.com.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia.

eerder hoorden wij al The Emotions uit 1977. En dit was uit 1976. We zitten vandaag in de jaren 70 met The Classics. We draaiden The Real Thing en You To Me Are Everything. De enige nummer 1 hit van deze band in de Britse hitlijsten. Het stond daar 3 weken bovenaan. En het nummer werd 10 jaar later opnieuw uitgebracht onder de titel The Decade Remix. Waarmee het in 1986 terugkeerde in de hitlijst. En nog eens een keer hoge ogen gooide.

0: Het is heerlijk om elke connectie weer even oud en nieuw te vieren. Want het is toch een van de grootste feesten van het jaar. Dus wij maken hier een muzikaal feestje voor je. Elke keer weer. Wij draaiden Spacer van de DJ Lawyer. En daarna van Sheila and the Black Devotion. Of was het Sheila and the B Devotion? Of was het SP Devotion? Want dat zijn de drie namen waaronder deze groep heeft opgetreden. Maar de leiding was altijd in handen van de Franse zangeres Sheila. Ja, de groep was actief tussen 1977 en 1980. Maar voordat deze groep geformeerd werd, was Sheila enorm populair in Frankrijk. En dat wist je waarschijnlijk niet, want ik ook niet. Ze had daarvoor al 14 albums uitgebracht. En in Europa werd ze pas bekend met dit nummer, Spacer. Singing in the Rain was ook nog een nummer, een cover van hun. Het was in ieder geval lekkere muziek om naar te luisteren.
1: Connectie.

0: legendarisch dat die gasten op deze leeftijd nog met nieuwe muziek zijn gekomen. In The Stars, je hoorde de Rolling Stones uiteraard prominent genoteerd in de Connectie collectie. Misschien wel helemaal bovenaan. En dit is Mr. Know-It-All, ook best handig. Luister naar Teddy Swims.
1: She like the love, she like the
2: Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt het vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Zon en Breugel. Hits station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
13: Radio SNB.
0: Een heel hartelijk welkom bij een uur boordevol met...
14: De Ruiter
15: van 40 jaar. De Ruiter? En waar zou ik die van moeten kennen dan?
16: The Connection.
17: Starting now.

0: Can't Love You Anymore. Lekker hè, zo na de starttrack van George Michael, Too Funky. Aan het begin van de connectie hoorde je Ella Langley en Morgan Wallen.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radioprogramma wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties. Dat doen we op verschillende manieren, maar vooral door en reizen door de tijd en tijdperken in te duiken. Om nog even terug te komen op George Michael's Too Funky. Dat is een nummer uit 1992 en dat was zijn laatste single in dienst van Sony Music. Uiteraard kreeg hij daar een conflict. Ik zeg uiteraard omdat dat met veel artiesten gebeurt die bij een platenmaatschappij zitten. Hij kon daarna het contract legaal laten ontbinden. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld voor het album Listen Without Prejudice Volume 2, de opvolger van Volume 1. Maar dit album werd nooit uitgebracht vanwege dat conflict met Sony. In plaats daarvan kreeg George Michael het idee het nummer samen met drie andere nummers te doneren aan het project Red Hot and Dance, waarmee de opbrengsten naar het AIDS-fonds zouden gaan. Hij doneerde ook de royalties aan dezelfde organisatie. En Too Funky is niet terug te vinden op een van de studioalbums van George, maar hij verscheen wel op zijn verzamelalbum Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael.
1: Welkom. De connectie.

kost me nogal een samenwerking. Waarschijnlijk heb je je nooit gerealiseerd welke artiesten allemaal mee hebben gewerkt aan de Philadelphia All-Stars. Music History. Want het was in 1977 alarmschijf bij de top 40. Let's Clean Up the Ghetto. Het werd geschreven om de staking van het personeel van de vuilnisophaaldienst. Ja, een hart onder de riem te steken. Meer loon en betere arbeidsvoorwaarden waren de eisen. De groep was een eenmalig samenwerkingsverband van artiesten van het label Philadelphia International Records, waaraan meegewerkt werd door onder andere Billy Paul, die je kent van Me and Mrs. Jones, Lou Rawls, ja, waar ken je hem niet van, Teddy Pendergrass, die je weer kent als de leadzanger van Harold Melvin en de Blue Notes, Didi Sharp en The OJ's en Archie Bell. En Let's Clean Up the Ghetto ging daadwerkelijk gepaard met een actie om in de Amerikaanse ghetto's meer vuil op te ruimen. En de single bereikte een hoge notering in Nederland, maar all over the world.

0: Als Michael McDonald iets uitbrengt of ergens aan meewerkt, dan zijn wij als eerste van de partij hier bij de connectie tussen muziekgeneraties. Want dat is nou echt zo'n artiest die een connectie maakt tussen muziekgeneraties. We Got It Back met Keith Urban. En wat is dat toch heerlijk om de stem van die man te horen. Zijn eigen grote solo-hit was natuurlijk Sweet Freedom. Had nog een duet met Jane Ringram, Yamo Be There. Keep Forgetting uit de jaren 90 was ook heerlijk. Maar zijn oorsprong ligt natuurlijk in de jaren 70 met de Doobie Brothers. Heerlijke nummers ook daar gemaakt.
1: Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Connectie.
2: Hallo, Jacqueline hier. Dit keer een instrumenteel nummer, ook bekend. De titel verwijst naar een oude Griekse mythe waarin de grens tussen de bewoonde wereld en de onderwereld gevormd wordt door een rivier. De zielen van de overleden mensen passeren deze rivier met behulp van de veerman. Maar om deze veerman te betalen worden er munten op de ogen van de overledenen gelegd. Dus de vraag in de titel verwijst naar betrokkenheid van iemand bij de dood van een ander. Het is een bekend nummer, ook gekoppeld aan een serie, aan een Britse televisieserie die in 1977 werd uitgezonden. Het is een achtdelige serie en gefilmd in een vissersdorpje op het Griekse eiland Kreta. Deze serie kwam in 1978 op de Nederlandse televisie en is op DVD verschenen. De titelsong is gecomponeerd door Yannis Markopoulos en haalde de 10e plaats in de Nederlandse top 40. En de titel is Wie betaalt de veerman in het Nederlands? Veel luisterplezier.

0: De Double Trouble in de connectie tussen muziekgeneraties maakte die connectie maar weer door een nummer uit het heden en het nog niet zo ver verleden. Wij draaiden twee keer een nummer met Nothing in de titel, want veel verder kwamen we deze keer niet. Maar goed, het waren wel twee nummers die de moeite waard waren om te draaien en om te beluisteren. Nothing Hurts Like You, Yaro Mila en Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson en Miley Cyrus. Ja, die hadden dat duet. Hij is natuurlijk een muziekproducent en samen met deze zangeres bracht hij het uit in 2018. Het nummer is onderdeel van zijn album Late Night Feelings en hij kondigde dit nummer aan in 2018. Ja, soms zeg je wel eens 2018, hè, maar dat is een jaartal wat nog heel ver weg is, nog heel lang op zich laat wachten. Hij postte het op zijn social media en in de dagen daarna plaatste Miley Cyrus ook op haar social media elke dag een bericht totdat de single uitkwam. En steeds een stukje van de videoclip met als achtergrondmuziek, het intro van het nummer. In mei eindigde Cyrus na 4 maanden haar afwezigheid van social media destijds. En ter promotie van het nummer traden ze op vrijdagavond 7 december 2018 live in het Britse tv-programma The Graham Norton Show. En ook nog in datzelfde jaar brachten ze het nummer tegen horen in het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek.

was lekker, hè? Een nummer met zo'n bas erin. Fantastic Voyage. Je zou bijna mee gaan zingen. Maar dat moet je als radiopresentator zeker niet doen. Of je moet gewoon daarnaast zanger zijn en succesvolle nummers uitbrengen. Dan is het een ander verhaal. Daar hebben we er enkele van. Maar we draaiden Lakeside. En daarvoor draaiden we Schuilen van Miss Montreal. Die al verschillende hele grote Nederlandstalige hits op haar naam heeft staan. Van harte welkom, mocht je net inschakelen of online komen. Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Het radio- en online programma wat je ook terug kunt luisteren via mixcloud.com/connectie.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio SNB.
6: Met dit uur.
8: Hit Sound 40 Revival. Met Corné Wolf.
9: Fris en fruitig. Fris en fruitig.
10: Hier hoor je de lente.
11: We zijn er weer.
12: Lekker. Yes, we mogen weer.
9: Corné Wolf.
13: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
14: Hallo!
15: Hit Sound 40 Revival.

gevierde officiële reguliere lente-editie van de enige echte gouden hitlijst van Nederland is een feit. Onder auspiciën van Henk Kemer, die je kunt vinden via info@hitsound.com. Mij via cornerwolves@gmail.com. Tracks van 10 jaar of ouder die iets met de actualiteit van doen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik maken in of van of bij een radio- of televisiecommercial. Afkomstig uit een oude of nieuwe speelfilm van een jubilerend album. Een concert in Nederland. Een overlijden. Een prijs uit een docu. Een Spotify, TikTok of Apple Music Revival die de track teweeg heeft gebracht. Of een sample bevat. Als die maar 10 jaar of ouder is. Statistisch gezien en gesproken. Deze week 2 tracks uit de jaren 90. 4 uit de jaren 0. 5 uit de jaren 60. 14 uit de jaren 80. En 15 uit de jaren 70. We tellen 10 overleden personen. 4 tracks via evenementen of concerten in de lijst. Ook 4 via de reclame. 3 via streaming. 2 jubilea vinden we. 1 cover. 2 televisieprogramma's.

van drie in het Nederlandse Vlaamse zongen. Drie afkomstig uit Zweden, één Oostenrijks, Belgisch en Frans product. En zes invallers, daarvan twee herhalingshits, zeven zakkers, zeven zittenblijvers en 15 stijgers, daarvan zeven superstips en zes stiptoneringen. Revival. Vorige week nog op 39, toen min 17 van 22. De instrumentale ZZ en de maskers lag op Passa naar aanleiding van het overlijden van Jan de Hond op 83.

0: is een Wild Thing. Op 86-jarige leeftijd overleed Chip Taylor, die meeschreef aan het nummer uit 1965. Na twee weken verdwenen. En vorige week Ves op 32. Nu al weg de Marcells en Blue Moon. Op 88-jarige leeftijd overleed Walt Maddock. Nummer komt uit 1961. Vorige week op 31 min 19 van 12 Boston. More Than a Feeling. 60 jaar werd Tommy DeCarlo. En via de social media vijf weken in de lijst geweest uit 1977. En nummer 24 min 10 van 14. Niels Sedaka overleed op 27 februari. Jongsleden op 86-jarige leeftijd. En dat bracht Laughter in the Rain uit 1975. Zes weken na deze hit sound 40 revival. Van vorige week toen op 3 blijven staan. Sir Paul McCartney and Wings en Band on the Run uit de docu Man on the Run. En van het album in 1974, 12 weken in de lijst. Nummer 2, ook gelijk gebleven, Fleetwood Mac en Gary Away van de LP Rumours. En via streaming, 8 weken in de lijst uit 1977. En 7 weken de bovenste beste, 20 weken in de lijst uit 1978. Kate Bush en Wuthering Heights, naar aanleiding van de singles van Charlie XCX. Het album en de film en de social media.
1: Nou, daar gaan we weer.
2: 3 uur lang. Hit Sound 40 Revival. Met Corné Wolfs.
1: Nummer 40.

0: Hoe langer je luistert, hoe meer je krijgt. Sound 40 Revival. Met Corné Bos.
1: Nummer 35.

0: Vorige week kwam hij terug in de vijfde week en nu zes weken in de lijst. De halve uit 1965, Marianne Faithfull en Summer Nights. Naar aanleiding van Broken English, de documentaire. Broken English was ook het album waar de Ballad of Lucy Jordan op terug te vinden is uit 1979. Een herhalingshit, een track die al eerder drie weken in stond. Nu voor de tweede keer terug in week 4 uit 1987. Naar aanleiding van het album Tango in the Night dat opnieuw in de belangstelling staat. Fleet op Mac en Everywhere via streaming terug in de lijst. 37 min 30 van 7 uit de top 10 van de Mistral Stasje Bonnemaan. Naar aanleiding van het overlijden van Marion Schotterlijn. En via TikTok razend populaire nummer 4 weken de lijst uit 1978. 38 min 25 DJ José en Turn the Lights Off. Naar aanleiding van de nieuwe versie van Just John en Jack Style. En via streaming uit 2007 stond deze track 5 weken de lijst. Min 17 van 22 naar 39. Dave en Dalsteen met Le Printemps de Dave Tour is hier verantwoordelijk voor deze achtste week uit 1975. De eerste echte westerse notering, allemaal op nummer 40. UB40 en Afrika Bambaataa, naar aanleiding van het overlijden van Afrika Bambaataa op 67-jarige leeftijd. Nummer komt uit 1988. Zometeen op nummer 31 van 38 een stipnotering uit de film How to Make a Killing. En de social media verantwoordelijk voor deze tweede week uit 1983. Heaven 17 en Temptation. 32 min 11 van 21. ABBA, The Winner Takes It All. Naar leden van Voyage. De albums en streaminggegevens uit 1980 in de 15e week. Daarvoor 33 min 7 van 26. Show Anybody Under the Moon of Love. Naar leden van het overlijden van Trevor Oaks op 79-jarige leeftijd. Derde week uit 76. Eerst 34 min 5 van 29 plaatsen die zes weken nummer 1 stond uit 1968. Naar aanleiding van de LP In the Double. Te overlijden op 77-jarige leeftijd van George Commons en de afscheidsconcerten. Just a little bit of peace in my heart.
1: Pure verwennerij.
2: Pure verwennerij.
1: De beste muziek en de gezelligheid gratis erbij.
3: Aan de slag.
1: Nummer 34.

Tim noteringen achter elkaar in laatste instantie uit 1972. Vorige week teruggekeerde week 5, nu 6 weken de lijst. America Horse with No Name via streaming en TikTok. En deed some views vooraf gegaan door Heaven 17 en Temptation. Een stipnotering plus 7 uit de film How to Make a Killing en de social media uit 83. Tweede week.

0: featuring Nicki Minaj. Vanwege het feit dat Justin Bieber op Coachella stond via de social media en streaming uit 2012. Beauty and Beast is
1: nummer 29.

0: avontuurlijk en onvoorspelbaar. De muziek is van Elastiek.
1: Revival.
2: Nummer 28.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Het treinverkeer lag stil door de blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft besloten dat het protest moet stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na een paar uur beëindigd zonder aanhoudingen. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het schip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. En de Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur.
12: Hit Sound 40 Revival. Met Corné Wolf.
13: Fris en fruitig. Fris en fruitig. Hier hoor je de lente.
14: We zijn er weer.
15: We zijn er weer.
14: genomineerd.
15: Yes, we mogen weer.
16: Corné Wolfs.
17: Oh, dat chill.
18: Ja.
17: Oh, wat cool die sound.
15: Hier blijf jij gegarandeerd thuis.
17: Hallo.
19: Nummer 26.

0: 70 tot blijven staan. Eric Clapton en Tears in Heaven. Aanleiding van het concert van hem in de Ziggo Dome. De social media 1992 stamt aan nummer 7 de week. En op 28 blijven staan. Donovan en Universal Soldier van de LP Help for War Child. Waarop Depeche Mode een tip of een hit inmiddels in Varas Verrukkelijke 15 te vinden is. Uit 1965 in week 5. Dit is hem, de enige echte gouden halve hitlijst van Nederland. De derde officiële reguliere lente-editie van... Wat is het? 15 april, doe wat je wil, 2026 onder een speech van Henk Kramer. Info uit hitsam.com. Als jij hem een e-mail wilt sturen, wij kun je vinden via cornemols@gmail.com. Twee tracks statistisch gezien en gesproken. Afkomstig uit de jaren 90, 4 uit de jaren 0, 5 uit de jaren 60, 14 uit de jaren 80, 15 uit de jaren 70. 10 overleden personen, 4 via evenementen en concerten, 4 via de reclame, 3 via streaming, 2 jubilea in de hitsam, 20 revival, 1 cover, 2 televisieprogramma's, 1 rechtszaak, 6 LP's, 3 soundtracks en films, 1 musical, 2 docu's en 1 prijs. 4 nummer 1 hits, 4 Nederlandse artiesten, daarvan 3 in het Nederlands en Vlaams gezongen. 3 afkomstig uit Zweden, 1 Oostenrijks, Belgisch en Frans product. 6 invallers, daarvan 2 herhalingshits, 7 zakkers, 7 zittenblijvers, 15 stijgers, daarvan 7 superstips en 6 stipnoteringen. Blijf bovenaan staan dat er tracks zijn van 10 jaar of ouder die iets met de actualiteit van doen hebben. Van vorige week op 3 blijven staan. Silver Paul McCartney en Wings en Band on the Run uit de docu Man on the Run. En van het album eind 1974, 12 weken de lijst. Nummer 2 is ook dezelfde als de week ervoor. Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Afkomstig van de LP Rumours. Opnieuw in de belangstellingen via streaming. 8e week uit 1977. En 7 weken al de lijst aanvoeren. 20 weken de lijst uit 1978 via social media. Het album en de film en de singles van Charlie XCX, Kate Bush en Rothering Heights.
1: Daar gaan we weer.
2: 3 uur lang. Hitsound 40. Revival. Met Corné Wolfs.
1: Nummer 25.

0: Dit is de grootste playlist ter wereld. Voor wie muziek alles is. De hele popgeschiedenis op één zender.
1: Nummer 24.

0: 55 weken in de lijst. Min 4 van 19 naar 23. Het album Rumors staat opnieuw in de belangstelling. Vandaar Flit op Mac Dreams. En de 77 nu al 5 weken in de lijst. Min 4 van 19 naar 23. En de vierde invaller, de derde echte verse notering op 24. De familieband Clannad en Bonavox uit 86 en In a Lifetime. Dat naar aanleiding van het overlijden van Moya Brennan. Eigenlijk Mare Brennan, 73 jaar leeftijd. Straks komen de track uit 1982 ook nog tegen Theme from Harry's Game heel hoog. 25 plus 10 van 35 met de Superstim Spencer Davis Group. Give Me Some Lovin' in 1980 nog gedaan door The Blues Brothers in The Blues Brothers Movie. En in 1983 Jan Sommerband in het Nederlands solliciteren. Het automerk Kia is daar in de reclame verantwoordelijk voor. 1966 een tweede week. En 26 van 33 plus 7 tiende week. Michael Jackson met een stipnotering. Billie Jean in 1983 van het album Number Ones. Social Media en Biopic Michael. Straks op nummer 20 van 30 een superstip K3 Originals. De concerten verantwoordelijk voor OJLLE en Social Media 2003, tweede week. 21 min 7 van 14. The Police, Every Breath You Take. 4 weken stond die plaat bovenaan. Via de musical, streaming en de rechtszaken. 1983, nu al 28 weken de lijst. Plus 1 van 23 naar 22. De televisiereclame van Albert Heijn. Verantwoordelijk voor deze vierde week van Sisters Lights. Plus 1, We Are Family.
1: 22.

25, nu plus 7 op 18 terechtgekomen. Het Zweden ABBA uit de Netflix-serie Stranger Things, Voyage en het 50-jarig jubileum. En dat komt dus uit 1976. 19 daarvoor, min 8 van 11, The Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Gary Walker overleed op 83-jarige leeftijd, de social media verantwoordelijk voor deze 7e week uit 1976.

0: De week uit 2003. Straks op nummer 15 een re-entry. Een plaat die op herhaling is. Stond er al eerder 4 weken in. 5 weken voor Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg. Gebaseerd op het nummer van Leon Russell. Manhattan Island Serenade. Naar aanleiding van het overlijden van mede-oprichter Rien de Bruin. Hij was met Wim Kerkhoff onder meer verantwoordelijk voor de Amazing Stroopwafels. En Rien overleed op 79-jarige leeftijd. De Amazing Stroopwafels hadden nog meer successen. Denk aan de Dievenwagen, Pommekopers. En ik ga naar Frankrijk. 16 ervoor van 18 plus 2 Seals & Crofts. Naar aanleiding van het overlijden van Dash Crofts op 85-jarige leeftijd. Via de social media. Derde week uit 1972 Salaries. Dit is nummer 17. Net zo 17 als vorige week. De Human League, Don't You Want Me. De Bol.com reclame. En de LP Sinterpop uit 1982. Negende week.
1: Hoe langer je luistert, hoe meer je krijgt.
2: Revival.
3: Nummer 17.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
12: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
13: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
15: Radio SNB.
0: Met dit uur.
16: Hit Sound 40 Revival. Met Corné Wolff.
17: Fris en fruitig. Fris en fruitig.
18: Hier hoor je de lente.
19: We zijn er weer.
20: We zijn er weer.
21: Yes, we mogen weer.
18: Nee, Wolf.
20: Jij gegarandeerd voor thuis.
21: Hallo!
22: 13.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht.

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: De tweede noodgenoteerde eraan zit met een superstip invaller nummer 5. We hebben er nog één te gaan. Dus de Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg. Naar aanleiding van het overlijden van medeoprichter Rien de Bruin op 79-jarige leeftijd uit 1981 in week 5. Voor de tweede keer terug 14 van 16 plus 2. Chip Taylor en Sam Old Story. Hij overleed op 86-jarige leeftijd via de social media. Deze derde week zijn 1975 in de lijst. En 13 van 6, daar begonnen we juist mee. Omdat de tijd technisch beter uitkwam. Ramses Shaffi laat me. Uit de top 10 gevallen van 6 naar 13. En naar aanleiding van het televisieprogramma Schat aan Shaffi en de dubbel AP laat naar 1978 in week 6. En nummer 12 de juist Doe Maar vlak voor de mededelingen op nummer 15 vorige week. Plus 3 met een stipnotering. De bom uit Doe Maar de Musical streaming uit 1982 in week 5. De dikste 11 ligt nog voor je klaar. De derde officiële reguliere lente-editie van de Hitsound 40 Revival. De enige gouden oude lijst van Nederland onder een spiesjemolijnkremer. Met 2 tracks uit de jaren 90, 4 uit de jaren 0, 5 uit de jaren 60, 14 uit de jaren 80, 15 uit de jaren 70. 10 overleden personen, 4 evenementen en concerten, 4 de reclame ook 4, 3 streaming, 2 jubilea, 1 cover, 2 televisieprogramma's, 1 rechtszaak, 6 appels, 3 soundtracks en films, 1 musical, 2 docu's en 1 prijswinnaar. Geniet er maar, het komende uur nog. Van vorige week op 3 blijven staan. Wings en Sir Paul McCartney in Band on the Run uit de docu Man on the Run. Uit 1974, 12e week, ook van het album. 2 blijven staan, LP Rumors, verantwoordelijk voor de streaminggegevens. Uit 1977, 8e week, Fleetwood Mac en Go Your Own Way. En 7 weken al de bovenste beste 20 weken in de lijst naar aanleiding van het album. De film, de social media en de singles van Charlie XCX, Kate Bush en Wuthering Heights.
1: Nou, gaan we weer.
2: 3 uur lang. Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolfs.
1: Nummer 11.

0: NPO Radio 5 Award die ze hebben gewonnen. Moet ik zeggen, NPO Radio 5 Evergreen Award. En via de social media en TikTok uiteraard in 1968. En dan wel voor van 12 Queen and We Will Rock You. Door de reclame en de musical We Will Rock You in de lijst. Achtste week uit 1977 en voor alle duidelijkheid van 15 tot 12 stiknotering. Voor Doe Maar de Bom uit Doe Maar de Musical en streaming uit 1982. Vijf weken in de hitraden. Weer twee stipnoteringen achter elkaar. Allereerst op nummer 7. Vorige week op 8. Queen and I Want to Break Free. Naar aanleiding van de reclame in de musical We Will Rock You. En streaming uit 1984. 11 weken de lijst. Eerste nummer 8. Dat is ook een stipnotering. Plus 2. Vorige week opende zij de top 10. Begonnen als Tom and Jerry. Simon en Garfunkel de Boxer. Naar aanleiding van het concert dat Paul Simon gaf. En de social media uit 1969. En staat er inmiddels 7 weken in.
1: Nummer 8.

0: On The Run. En van dat album met 1974, 13 weken in de lijst. Nummer 7 met een stipnotering van 8 daarvoor. Queen and I Want To Break Free. Uit de reclame en de musical We Will Rock You via streaming uit 1984. 11 weken inmiddels in de lijst. Vlak voordat we aan het supertrio toe zijn, de nummer 4. Elvis Presley and In The Ghetto. Uit de soundtrack en biopic, de social media Elvis in Concert uit 1968, 6 weken in de hitparade. Eerste nummer 5, die staat er al wat langer in, 32 weken via TikTok en streaming uit 1982. Is blijven staan. Toto en Africa.
1: Nummer 5.

Een van de zittenblijvers op nummer 4. Elvis Presley en In the Ghetto. 1968, 6 weken in de lijst. Naar aanleiding van de soundtrack van de film Elvis in Concert en Biopic. En de social media in the ghetto. En de volgende nummer 5 blijven staan. Toto en Africa.

0: Nou ja, mag ook wel als je 7 weken bovenaan de lijst hebt gestaan. 21 weken uit 1978. Het is Kate Bush, naar aanleiding van de singles van Charlie XCX, het album, de film en de social media. Wuthering Heights, eindelijk dan min 2 van 1 naar 3.
1: 3. Nummer 3.

plus 10 met een superstip van 20. Negende week, The Cats en Leah uit 1968. Naar aanleiding van de Evergreen Award. Die ze door NPO Radio 5 uitgereikt hebben gekregen. De social media en TikTok. 9 gelijk gebleven in week 12 uit 72. Neil Diamond, Song Song Blue. Afkomstig uit de speelfilmen van de soundtrack. Op 8 plus 2 van 10. Summer Garden.

0: En nummer 2 blijven staan Fleetwood Mac. En net als Dreams, afkomstig van de LP Rumours, Go Your Own Way. En een streaming uit 1977 en 9 weken in de lijst genoteerd. Laten we zo meteen eens eventjes naar de nummer 1 gaan kijken, want dat is een heel speciale. Eerst ga ik naar de
1: verdwenen uit de 40
0: revival van deze week. Vorige week nog op nummer 39, min 17 van 22, de internationale ZZ Damascus, La Comparsa, naar leiding

Uit 1968 de social media inmiddels 6 weken in de lijst. En dan het supertrio ontroont van 1 naar 3. Min 2 Kate Bush, Wuthering Heights, naar aanleiding van de singles van Charlie XCX. Het album, de film en de social media uit 1978 en week 21. 7 weken bovenaan geweest.

aanleiding van het overlijden van Chip Taylor, die nee schreef aan het nummer. Hij werd 86 jaar in de social media. Uit 65 na 2 weken weg. Na 1 week de Marcells uit 61 Blue Moon. Van nummer 32 vorige week. De aanleiding van het overlijden van Walt Maddox op 88-jarige leeftijd. Dan ook nog verdwenen uit de lijst. Vorige week nog op

50 op de rijtrij. Stond er 6 weken in. Het nummer kwam uit 1975. Op 40, Yubi Forti en Afrika Bambaataa overleed op 67 jaar leeftijd. Reckless uit 1988 en ook via de social media binnen. De tweede invaller, de eerste re-entry, Fleetwood Max, Everywhere, afkomstig van het album Tango in the Night, opnieuw in de belangstelling. En via streaming, vierde week voor de tweede keer terug uit 1987. De derde invaller, de tweede echte versnotering met superstep Justin Bieber en Nicki Minaj. Justin Bieber trad op tijdens Coachella en streaming social media zorgde ervoor uit 2012 op 29 en op 24. De vierde invaller, derde versnotering met substip Kleiner de Bono van U2. Naar aanleiding van het overlijden van Wyatt Brennan op 73-jarige leeftijd en de social media uit 86 in een lifetime. De herhalingshit, de tweede en hoogste noteerde. Invaller 5 van Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg op 79-jarige leeftijd overleed. Medeoprichter Rien de Bruin uit 81 stand deze vijfde week die voor de tweede keer terug is gekomen. En dat was hij, deze vierde officiële reguliere lente-editie van de Hitsound 40 Re.

0: soundtracks en films, 1 musical, 2 docu's en 1 prijswinnaar. 4 nummer 1 hits, 4 Nederlandse artiesten, waarvan 3 in het Nederlands of Vlaams gezongen. 3 afkomstig uit Zweden, 1 Oostenrijks, Belgisch en Frans product. 6 invallers, daarvan 2 herhalingshits, 7 zakkers, 7 zittenblijvers en 15 stijgers. Daarvan 7 superstips en 6 stipnoteringen. De hoogste beste notering heeft betrekking op Moya Brennan van de familieband Kleine Theme from Harris Game, oorspronkelijk uit 82. En dit in 83 is met superstip de hoogste verse notering. En die vinden we dan.
1: Radio SFM. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. Toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
1: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
10: Radio SNB.

Ja, dat was Bernard Lavillier met Les Mains d'Or. Gouden handen. Handen die bouwen, creëren en soms ook gewoon op een toetsenbord slaan. Of omdat een website weer eens niet doet wat hij moet doen. Welkom bij J'aime les chansons. En vandaag een bijzondere uitzending. Een uitzending in het teken van bouwen, fabrieken, arbeiders, dromen en industrie. En niet toevallig natuurlijk, want op 1 mei is mijn eigen radiostation De Geluidsfabriek on air gegaan. Een plek waar muziek dag en nacht van de band rolt, met liefde gemaakt en zonder lopende bandwerk. Bernard Lavillier komt in deze uitzending nog een paar keer terug, maar we gaan nu eerst even tussen het staal, de zweet en de nostalgie. Hier is Pierre Bachelet met het onsterfelijke eerbetoon aan het noorden van Frankrijk met Les Corons.

0: Renault met hexagonen. Scherp, kritisch en heerlijk tegendraads. En ik denk dat dat ook wel geldt voor de geluidsfabriek. En van de straten van Frankrijk gaan we terug naar de fabrieken van Lyon. Naar de zijdewevers, de arbeiders, de strijders. Dit is Yves Montand met Les Canuts.
1: Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut...

0: faire un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je t'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
1: Serge Gainsbourg, en ook hij komt nog terug in dit programma. Le Poinçonneur de Lila, de man van het metrokaartjes knippen. Ja, en van gaatjes knippen naar ondernemen. En dat past wel bij de fabriek die per 1 mei online is. Ik ga naar Ma Petite Entreprise. En die heet dus nu officieel de Geluidsfabriek. En daarover zingt Alain Bachung.

Ja, en ook dit past helemaal in het plaatje. Georges Moustaki met Le Métèque. En Le Métèque vertaal ik even als de gastarbeider. Ja, een lied over anders zijn, buiten de lijntjes kleuren. En laat dat nou precies zijn wat de Geluidsfabriek ook wil doen. Dit is Alain Souchon met het prachtige en nog altijd actuele Full Sentimental. MUZIEK

prachtige Ma France. En de geluidsfabriek die staat wereldwijd. Die staat in Frankrijk, maar die staat ook in Nederland. En die staat ook in Amerika. En die staat overal. En dan wil ik ook even benadrukken dat je op de geluidsfabriek niet alleen Franstalige muziek kan horen. Maar ik heb een best een mooie horizontale programmering. En op de geluidsfabriek.com kun je daar alles over terugvinden. En nu wordt het ochtend. Letterlijk, een stad ontwaakt. En net zoals mijn station is ontwaakt. En ook om 5:00 's morgens is de geluidsfabriek al actief.

Ja, le temps de cerise en kersen kan je, ja, de goede kersen niet het hele jaar krijgen. Maar de geluidsfabriek kan je de hele jaar naar luisteren. En dit was natuurlijk tijdloos mooi. En we schakelen weer over naar Bernard Lavillier. En dit keer wat rauwer. Dit is Stand the Ghetto. Even kijken waar die staat. Ja, daar komt hij hoor.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
1: SNB
13: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
1: SNB.
14: J'aime les chansons.
15: Toute la musique que j'aime.
16: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

Ja, we begonnen dit tweede uur van deze speciale uitzending van J'aime les chansons met misschien wel het mooiste liefdeslied ooit geschreven. Quand on n'a que l'amour van Jacques Brel. En die liefde die interpreteer ik nu voor de liefde voor de muziek natuurlijk. La Fabrique, ja, La Fabrique, daar gaat het natuurlijk over. En dit is Francis Cabrel met La Fabrique. Nou, toepasselijker kan het bijna niet.

Ja, en van de fabriek gingen we naar staal. En dat wordt geproduceerd natuurlijk in de fabriek. En ook in de geluidsfabriek. Alleen daar wordt eigenlijk vooral muziek gemaakt. Dit was Guy Béard met Les Collines d'Achet. We gaan verder met Michel Sardou, Le France.

Ja, dat was Francis Lamarck met Les Ouvriers, oftewel de arbeiders. En aan de toon van de muziek te horen gingen ze met heel veel plezier naar hun werk. Ik had net La Fabriek van Francis Cabrel. Dit is ook La Fabriek van Maud Lübeck. Heel ander nummer, dezelfde titel.

Patricia Kaas met Les Hommes qui passent. En ze bezingt de mannen die haar leven kruisen. Vluchtig, oppervlakkig soms, maar zonder echt te blijven. Een chanson vol melancholie, verlangen en een tikje ironie. En ik heb de titel voor deze gelegenheid even geïnterpreteerd als de mannen die de fabriek voorbij lopen of zelfs de fabriek inlopen. Ja, een live uitvoering van Jean-Jacques Goldman. Il change la vie. Ja, en soms verandert muziek ook gewoon je leven.

Ja, Cora Vauquer werd niet voor niets La Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés genoemd. En met haar breekbare, gevoelige stem gaf ze kleur aan de mooiste chansons. La Complainte de la Butte werd wereldberoemd door de film Moulin Rouge, maar kreeg al veel eerder een ziel dankzij deze Cora Vauquer. Een ode aan Montmartre, aan verloren liefdes en aan het oude Parijs. En misschien, en waarschijnlijk, staat de geluidsfabriek daar ook wel. Johnny Holiday met L'envie, verlangen, ambitie, vuur. En daar heb je een nodig om een station te bouwen.

Ja, als je in een fabriek werkt, dan heb je arbeiders nodig. En arbeiders die zijn soms ziek. En Serge Lama die meldde zich vandaag ook ziek. Je suis malade. Ja, nu uit de werkplaats van woorden en gesmeed in de hitte van het leven. Hier komt Nee quelque part van Maxime Le Forestier. Een chanson als taal, sterk, eerlijk en recht uit het hart.

Ja, zingen doe je samen en werken doe je ook samen. Dit was Jean-Jacques Goldman met Ensemble. Dan Zas met Ondira, laatste nummer van deze uitzending. We gaan, en hoe? We gaan zeker naar de Geluidsfabriek.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
0: SNB.
11: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: podcast van Wet, Wet, Wet.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer verscheen op hun zesde studioalbum. Dat heette Picture This. Dat in 1995 uitkwam. Na het gigantische succes van hun cover Love Is All Around was Julia 6 de tweede single van het album. De Schotse band Wet Wet Wet dus, met Julia 6. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Hickpie en Nothing. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met alleen maar de allermooiste love songs van toen en van nu. Ik stel voor, waar je ook op dit moment mag luisteren, geniet lekker gezellig mee, maak het zo romantisch mogelijk met bijvoorbeeld Crystal Gale. Ik neem je mee naar 1979. Don't It Make My Brown Eyes Blue. En wat dacht je van Atlantic Star? Een vergeten hitje misschien wel, hè? Uit 1986. Secret Lovers. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

Alexander O'Neill uit 1986. A Broken Heart, Ken Mens. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat we een liefdeshoroscoop hebben. Dat is elke week zo en dat is deze week zeker en vast niet anders. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, wel, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Maar je hebt nog wel even geduld nodig, want je krijgt het van mij hier in deel 2 te horen. Maar uiteraard kan je het alvast nalezen, want het staat al op onze Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons op Facebook terug. En daar kan je in alle rust het liefdeshoroscoop alvast lezen. En je kan het ook volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Gaan wij ondertussen luisteren naar Harry Styles met zijn American Girls. Maar eerst neem ik je mee naar 2009 met een Noorse singer-songwriter die bekend staat om haar breekbare emotionele stemgeluid en haar vermogen om zowel eigen werk als unieke covers te brengen. Ik heb het over Anna Broon. Een cover, want origineel is het van Elphaville. Haar uitvoering van Big in Japan.

van de top van hun succes, hè? 1988, Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. En videoclips van platen hier vanavond of de afgelopen tijd op toren voorbij komen. Ja, je weet het misschien wel, hè? Ik verzamel ze op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Kan ik nog eens een keertje naar die heren van Johnny Hates Jazz bijvoorbeeld kijken. En ook het liefdeshoroscoop, ik had het er net al over, is daar terug te vinden. En ook weer een link naar Mixcloud, want het volledige programma staat ook op Mixcloud. Kan je het nog eens een keertje herbeluisteren, hè? Als het misschien net iets beter voor jou uitkomt, wie weet. De link daarnaartoe staat op de Facebookpagina om het jou gemakkelijk te maken. Liefde spatie ENZ, zo vind je ons terug. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, uiteraard liken of volg de pagina dan ook. Uit 1975 zometeen, Ramses Shaffy. We zullen doorgaan. Na deze, hele mooie voor Bad Heart. Dit is Leave the Light On.

je zou zo kunnen kennen van Straight to Your Heart en Time Stood Still. Dat waren die van Bad English uit 1989, When I See You Smile. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. In het meest romantische programma van de Lage Landen, want het is nog lang niet afgelopen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er dan ook aan, hè? Het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, we gaan het straks in deel 2 allemaal uit de doeken doen. In dit uur nog, deze voor The War on Drugs uit 2017. En dat prachtige Thinking of a Place. Graag tot zometeen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig? Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
4: SNB.
6: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: 1992 speelde Madonna mee in de film A League of Their Own. En dat samen met onder andere Tom Hanks, Gina Davis en Rosie O'Donnell. En voor die film maakte Madonna zelf het themanummer This Used to Be My Playground. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Maar door een conflict tussen de platenmaatschappijen kwam het nummer gek genoeg niet op de soundtrack van A League of Their Own te staan. Madonna, uit 1992 dus. This Used to Be My Playground. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze liefde enzovoort. Reza in The Willow Lake. Hoi, ik ben Lex. En ik blijf nog een klein uurtje bij jullie. Met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er eindelijk aan. Over een drietal platen. Het liefdeshoroscoop. En die tijd gaan we nog mooi invullen. Met eentje uit 1975. Voor Bruce Springsteen. Meeting Across the River. En eentje uit 1984 voor Paul Young. Everything Must Change. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Wij zijn Radio SMB. Speciaal voor Son en Breugel.
1: Nog 4 minuutjes en een half zijn we verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze mooie voor Raccoon.

0: Raccoon en The Ones We Seek. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Niet alles hoeft deze week snel vooruit te gaan. Hoe meer je probeert te duwen, hoe meer je merkt dat rust soms beter werkt. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een onverwachte rustige manier aantrekt. In relaties helpt het om minder vanuit impuls en meer vanuit begrip te reageren. Vier knuffelpunten.
1: Stier.
0: Met de zon nog steeds in jouw teken voel je duidelijker waar je behoefte aan hebt. Je zoekt echtheid en merkt sneller wanneer iets niet oprecht aanvoelt. Singles kunnen iemand aantrekken die stabiliteit en warmte uitstraalt. In relaties groeit de verbondenheid wanneer kleine gebaren meer aandacht krijgen. Acht knuffelpunten stier.
1: Tweelingen.
0: Een luchtig gesprek krijgt plots meer diepgang dan verwacht. Je merkt dat woorden deze week lang blijven nazinderen. Singles kunnen verrast worden door iemand die eerst gewoon interessant leek, maar stilaan meer losmaakt. In relaties helpt het om niet alles weg te lachen wanneer gevoelens ernstiger worden. Zeven knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De wassende maan versterkt je emoties en maakt gevoelens intenser naarmate de week vordert. Je merkt sneller wanneer er een echte klik ontstaat en durft je hart meer open te stellen. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. In relaties zorgt een warm en eerlijk moment voor meer verbondenheid dan verwacht. Negen knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je merkt dat aandacht alleen deze week niet voldoende is. Er groeit een behoefte aan meer diepgang en oprechte interesse. Singles trekken mensen aan, maar twijfelen sneller over wie echt bij hen past. In relaties helpt het om ook te tonen wat er achter je sterke uitstraling schuilt. Drie knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Kleine signalen vertellen deze week vaak meer dan grote woorden. Je merkt sneller op wat iemand werkelijk bedoelt. Singles kunnen iemand leren kennen in een vertrouwde omgeving waar alles spontaan lijkt te verlopen. In relaties brengt een praktisch gebaar meer warmte dan verwacht. Maagd, je hebt 6 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk hebben we nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: weegschaal.
1: Venus zorgt voor een zachte en harmonische sfeer rond je liefdesleven. Je voelt je meer open om gevoelens te delen zonder jezelf te verliezen. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie alles opvallend natuurlijk aanvoelt. In relaties ontstaat er meer evenwicht wanneer beide partners eerlijk blijven over hun verwachtingen. Weegschaal, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Onderdrukte gevoelens willen naar boven komen en vragen om aandacht. Je merkt dat je minder energie hebt voor oppervlakkige contacten. Singles kunnen zich sterk aangetrokken voelen tot iemand die moeilijk te doorgronden is. In relaties helpt het om niet alles voor jezelf te houden. 2 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt nood aan vrijheid, maar merkt tegelijk dat echte verbinding ook rust kan geven. Een spontaan moment kan meer betekenis krijgen dan je vooraf dacht. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen uitdaagt om even stil te staan. In relaties brengt humor opnieuw lichtheid in de sfeer. 5 knuffelpunten voor de boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je probeert controle te houden over je gevoelens, maar het lukt deze week minder goed dan anders. Dat kan verwarrend zijn, maar ook verhelderend. Singles mogen iets meer initiatief tonen om kansen niet zomaar voorbij te laten gaan. In relaties helpt openheid om afstand te vermijden. 1 knuffelpunt.
0: Waterman.
1: Een andere kijk op de liefde zorgt voor beweging in je hoofd en hart. Je voelt dat bepaalde ideeën waar je aan vasthield beginnen te veranderen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door gewoon zichzelf te zijn. In relaties zorgt een eerlijk gesprek voor meer begrip. 4 knuffelpunten voor de waterman.
0: Vissen.
1: Naarmate de volle maan dichterbij komt, worden je gevoelens helderder en intenser. Je intuïtie werkt sterk en helpt je om beter aan te voelen wie echt bij je past. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen een bijzondere indruk nalaat. In relaties groeit de verbondenheid wanneer je durft uit te spreken wat er in je hart leeft. Na de volle maan keert er meer rust terug en voel je duidelijker welke gevoelens echt blijven nazinderen. De vissen hebben deze week 8 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk, lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje na, want het staat gewoontegetrouw op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. En het schrijf je Liefde spatie ENZ. En je kan het ook dagelijks lezen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig? Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Onomatopee in Eindhoven is de duo-expositie Can I Hug All These Flowers te zien van kunstenaars Alaa Yousinis en Ali Eyal. In de tentoonstelling onderzoeken zij hoe geschiedenis, herinneringen en persoonlijke verhalen met elkaar verweven zijn. Ook wordt gekeken naar de invloed van politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en hoe kunst nieuwe vormen van verbondenheid kan laten zien. De expositie is gratis te bezoeken tot en met 10 mei bij Onomatopee aan de Lucas Gasselstraat in Eindhoven. Elke vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Gerwense dorpsmuzikanten spelen op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Son. De Gerwense dorpsmuzikanten bestaan inmiddels meer dan 40 jaar en komen hoofdzakelijk uit Gerwen en Nuenen. Het repertoire is een goede mix van beat, polka, wals en evergreens. Wat dus ook te horen zal zijn op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagmiddag 9 mei speelt de Lichtstad Brass van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Lichtstad Brass verzorgt deze middag weer met een mooi muzikaal programma met veel variatie in stijlen. Het orkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. Een gezellige middag is weer gewaarborgd op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Je bent van harte welkom.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.